Kiolong ejuma mosi sarumnare enkakenya omesa shoso wanenkakenya ibuirare antina nai